dag is voor mij veel, want dat is niet en dat is moeilijk. En dat is voor zijn, dat is voor zijn op de maand, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor zijn, dat is voor

0: Ik
1: Ja, maar dit
0: ga
1: gaat
0: nou dat toch zo.
1: dan zijn die lood de pas om onze nu. Kwee pietje aan de. Kwee pietje naar houden Albert. Albert niet dat. Nou, nee, een raske. Kwee pietje naar hoek. Zet nou al wat in, is de was te maam loog. Hij loopt daar weer hebben ge. Hoe hij loopt niet loopt daar wat. Koot daar mee gaan het. Kamen daar nog het. Kamen daar nog het. Nee, hij gaat dit. Nog wat jij, hij gaat om het te loopt naar Tashkwan. Nee. En dan kamen daar nog het. En koot daar mee gaan het. Maar ze maakt dan naar wel op. Deze verloor aan Italië. Maar ze men pijn doen. Namen ik naar Albert, nog die aan doen. Ooit dat gaan in Jewan om je lukken te worden in de We moeten nog goed nemen toch. We gaan nog wat daarmee in de hemel.
0: Ze gaan naar nu hemel. Ze gaan naar nu hemel.
1: Ze gaan naar nu hemel. We hebben niet aan van hem. Ze maakt toch voor een lied Italiën. Dat wordt tot de moeder. Dat moet zeggen. Moet ik even omlaag. Time out. Dat kon ik niet kwijt. Ik wil toch gewoon een skapie. Ze namen de tijd in de gaten in de Bernard Hervieux in de gaten. China de Bernard Hervieux in de gaten. Daar wat in de boek. Maar die heeft daar de lithografie te gaan. We taal op met mogen de petak. Ze namen de toos ook aan het noorden naar Tashkwan. Ze bedoel ik naar Tashkwan in Lunde, Pesam in Lunde, Kajastwezes naar Zeeuwde Muriel.
0: En
1: hoe je hebt nu ook. Et je crois des gommes, ils ont qui m'a dit. Je te dis, c'est pompier, il a un bon rapport, mais c'est tout. En même temps, on a dit, Natasha, quoi, je ne sais pas. Oui, mais il est aussi. Marie, il est aussi, je vais te dire, Jonathan, chez deux, sur ta crête, bah, le cagnot, ne pas être adminé à Hydro-Québec, 75 millions, il répond, il fera ce mot. Bon. Alors là, je crois que les diables, mais on a quand même le temps, je viens de dire.
2: Le 21 juin dès 17h, la place Georges V accueille un grand spectacle gratuit. Animé par Xavier Watteau, une dizaine d'artistes vous y attendent. Le 21 juin, Fouet vous invite à venir célébrer la Journée nationale des peuples autochtones.
1: Hino tuigen wahat mal yutela mu da kuitn bel dod u di mun odet soga di da dan. Te gut nes ta da dun. Hino tuigen mak idro Quebec. Kutel lue puna hun hoshe fest tigagen is pa ga e gout nes ta da na nut kao es taga ni te taga ni ben. Pan mak ta tois pa nje huagen iuben idro Quebec. He u da kuit uite mut. Hij noemt wegen wat had maar uitnam. Het is tabel dagen en wat uitdagen en een mesje goed hoe jij bij wat uitdagen. Nou, tegen die tabel kom je nog mee dat ik nu aluminium aluwet. Maar nee wat uitdagen nu is goed. Kijk, papa heeft je dit wagen toilet wat had maar uitnam. Nou mee wat uitdagen is goed om lagomen. Er wordt ook hier in het wegen, weet je wat een tijd is zo gaat je daar dan tegen wat een stadaat doen. Dat wordt ook bij de illusement, Jonathan Chedus, in het wegen, waar het mal uit nam.
3: Wat mij aan de hand is dan het projet Romain. Het zijn de nog projet Romain, en nu, le 8 janvier 2025, je gaat nu een mauvaise foi institutionnelle in de radio. En we doen, qu'est-ce que tu as donné, dans la relation, tu dis, mais non, tu dis, drouko, et na route la relation, tu dis, non. Mais aan de hand is dan la ligne à Louette Arnaud. Je gaat nu, maar on est nus, n'est-ce que tu dis, non, dans l'entente régler, ou à d'autant, avec, tu trouves, tu dis, non, un grand gain, sur des noms, une autre, ou à de maintenant, Je suis comme un de l'âme, mais nous devons nous maintenant présenter, tu sais, d'autres mandats, ni l'entendre, ou des invitations, tu sais, d'autres mandats. Je suis tabatin, une nouvelle relation. Tu vois, au Québec.